0: familie, vrienden, gezelligheid en sfeervolle dagen met Radio Bergijk.
1: Terug naar 1978 gaan we met deze Haagse formatie. Onder aanvoering van de man met weinig haar. Oftewel een kale. Ja, dat mag je ook zeggen tegenwoordig, of niet dan? Kroepoos!

Ze hadden een enorme hekel aan disco, maar daarmee scoren ze wel de grootste hit tot nu toe. De mensen van Grupo Sportivo, onder aanvoering van die kale Hans van den Burg uit 1979, Disco.

0: Weerbericht.
1: Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen eerst in het oosten nog wat buien, maar het regengebied trekt snel naar Duitsland weg en dan breekt de zon weer geregeld door. Donderdag kunnen er in het kustgebied nog flink wat buien vallen en landinwaarts is het dan waarschijnlijk overwegend droog met zonnige perioden met later in de middag hier en daar een bui. De dagen daarna houden we het typische Hollandse zomerweer. Geregeld zon, maar ook enkele buien bij temperaturen rond 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Geen leuke platen gehoord? Fijn dat je ons gevonden hebt. Radio Bergijk, je wilt niet anders meer.
1: Gaan we nu even terug naar 1983, tezamen met de Frank Boeijen Groep en Do It!

Doe Iets van de Frank Boeijengroep uit 1983. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 29 oktober. De hoogste notering was slechts 25. En ze stonden er ook maar 4 weken in genoteerd in de Nederlandse hitparade. Frank Boeijen uit Nijmegen en Doe Iets.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijshoord 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Beter dan al die anderen.
1: Nu gaan we nu een opmerkelijke plaat draaien uit het verleden. Deze van Astrid Nijg. Ik doe wat ik doe.
2: Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

destijds door de christelijke omroepen die Nederland rijk was, werd deze plaat geboycott. Nou, als je de tekst nog eens een keer goed beluistert, dan snap je wel waarom dat toen de tijd was. Tegenwoordig gebeurt dat gelukkig niet meer. Wij draaien hem gewoon, zeker ook in de ochtendshow. Daar word je toch vrolijk wakker van. Deze van Astrid Nijg en Ik doe wat ik doe.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker twee plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers stoeterend door het centrum. Daar legden ze stroobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg, vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in de regio Noord is het druk op de weg. Er staan ook een paar files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: Radio Bergijk. Je weet niet wat je hoort.
1: We gaan terug naar het jaar 1983. Toen kwam de plaat uiteindelijk terecht op nummer 4 als hoogste notering. Stond 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Ik heb het over de formatie G-Race. Hier zijn ze met Manhattan.

0: Het nummer is geschreven door Peter de Wijn en G-Race, de G daarin, oftewel de G, stond voor de leadzangeres Gerda van den Oudenaar. En G-Race met Manhattan, zojuist gedraaid uit 1983.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

0: Weerbericht.
1: Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen eerst in het oosten nog wat buien, maar het regengebied trekt snel naar Duitsland weg en dan breekt de zon weer geregeld door. Donderdag kunnen er in het kustgebied nog flink wat buien vallen en landinwaarts is het dan waarschijnlijk overwegend droog met zonnige perioden met later in de middag hier en daar een bui. De dagen daarna houden we het typische Hollandse zomerweer. Geregeld zon, maar ook enkele buien bij temperaturen rond 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Daar word je toch vrolijk van?
1: We gaan door met een drietal dames, afkomstig uit Nederland. Ik zou bijna zeggen, natuurlijk afkomstig uit Nederland. Die zijn de dames Babe en Never Listen to a Bouzouki Player.

Drie dames uit Nederland, Babe en Never Listen to a Bazookie Player. Oftewel, de vakantieliefde die houdt nooit lang stand. Dus wees er voorzichtig mee. Ik zou bijna willen zeggen, doe ook je voordeel ermee.

0: Studio Berg Eik met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de regio Noord staan de meeste files, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland is het her en der wat drukker. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Alfred Schaarsbergen 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch bij Nieuwkuik 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, 24 uur per dag de beste muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: Zullen we het eens gaan hebben over het weertype waar we allemaal een bloedhekel aan hebben. Althans, overdag. 's Nachts mag het voor mij altijd gewoon vallen, die regen. Hier is de Two Unlimited and Nothing Like the Rain. Nu speciaal voor jou. Een droge dag.
2: Hallo wel.
1: Moet niet gekker worden hier op de zender, zeg jongens. Inderdaad, hier zijn Ray en Anita.

Ray en Anita, toen heten ze nog gewoon eigenlijk The Two Unlimited. Later is het dus weer veranderd in Ray en Anita. The Two Unlimited, Nothing Like the Rain.

0: De hits vliegen om je oren bij Radio Bergijk.
1: Opgericht door Barry Hay van The Golden Earring. Dus dat is geen onbekende, dacht ik zo. Ik heb het over de Nederlandse meidenband Bad Candy. Hier zijn ze met Spin Around. Spin Around.

0: Zo, dat was even heftig wakker worden of niet soms. Je hoorde de Nederlandse band, meidenband moet ik eigenlijk zeggen. Chicks zijn het ook. Nou, wat wil je nog meer? Gewoon uit Nederlanders, opgericht door Barry Hay van de Golden Earring. Bad Candy en Spin Around.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.